Groot rooibus, snork verby. Die laat aand koerantverkopertjie skree. Die meganiese gamadula oerwoud. Huispakke gly op en af.

Smaande gaande is RSG, ek sê teen Lurik, ek is in vir Franrico Lucas vanavond op in June vanavond vir jou saamgebring Crash Car Burn, Limbiscuit, Devils Fantasties, POD, Fok of Politiekar en heel wat meer. Ons begin met Linkin Park uit 2012 uit van Living Things Off, Burn It Down.

It's Nickelback uit 2005 uit van die album All The Right Reasons met Far Away. Dit is in tune op 'n maandag aand. Alles oor die musiek vanaand, Piesangskille volgende. Is een van die Suid-Afrikaanse groepe wat net uit nêrens uit gekom het nie en die stroomdienste nogal oorgevat het. Net na hulle Snow Patrol uit 2006 uit van die album Eyes Open Off met Chasing Car.

Ons een plaaslike groep gewees destijds en het was hier so rondom 2006 tot en met 2009 wat by Malonies op die Westrand opgetreed. Ek kan om my leven nie hierdie ouens naam onthou nie, maar hulle het die weergawe van Chasing Cars gedoen. En dis waar ek die eerste keer Chasing Cars gehoor het, eers later toe uitgevind dat het eindelijk Snow Patrol was. Piesang Skille voor Snow Patrol met Mal Maandag aande. Het is in tune op 'n maandag aand met my Etienne Lurikie, Tuindwergies, Kopskit Kinders, FL met Elegie, beide van die liedjies kom daar die MK generasie uit.

0: liefde geskenk by die skool gekry van die direkteure. Och, en ek was so beïndruk met die chokolade gewees. Ja, toe ek het oopmaak, toe staan een briefie in vir die directeur van een of ander onderwijseres, wat hom baie bedank het vir iets. Ja, ek het so gelag, maar ek het die chokolade geniet. Baie liefde, sorry, maar die klop is wit.
1: Hi, Martelies. Willem hier van Randfontein, nou ja, kyk, jy ken my maar oordeels wat jy wil nie, maar ek kan myself nie inhou as iemand val nie. Ek lees soos ek lag. Ek praat nou nie van, as jy ouwe val en jy sien daar trek, arm of been of so iets, maar een goeie val, ek kan lag. En ek lag myself ook. Ek het nou een dag aan een fietsreisies deel geneem, en ek het daar neergeslaan, en ek het ook daar opstand, ek net gelag. Dis al wat ek kan doen. So, ja, my swakheid, moet nie voor my val, ek gaan vir jou lag.

Kom raak radioaktief saam met Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 6. Hossa, hossa, ho! Die beste versameling van treffers tussen die 60s en die 80s. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 6.

Can you feel the love tonight? Uit 1994 se Lion King en uit nog 'n laaste teenstander by wie Elton verby moet kom as hy volledig gespeel wil word. Dit is hierdie een wat kom uit 1992 se Aladdin.

Is lekker rustig saam met Roberta Flack op die vrijdagmiddag hier in Spitstyd. Haar opname van Will You Still Love Me Tomorrow. Karen is nou terug in die atelier met die nieuwshooftrekker. Daar is ook een verkeersverslag wat sy saambring. Hier is Philip, neem ons tot by 3:30.

0: Hier is hier, dis die een skrit met my Reggie Philander, met die klanke daarvan, Sean Mullins' Lullaby. Ruby Turner het vir ons gesing saam met Jonathan Butler, If You Really Come Go With Me, Tavares, Wonderful, and Tears for Fears, Shout. Nog muziek op hand van Mango Groove, Kadernesie, Dr. Victor C. Joe Mafela, en nog veel meer. My naam is Reggie Philander, goeienaand.
1: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan een kans om een van twee eens in een leeftijd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jouw deel van 1 miljoen rand in contant te win. Gereed om volspoed te gaan? Plaas een weddenskap van 10 rand of meer op JetX en jy kan naar die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Competitie hardloop van 10 augustus tot 30 September 2026. Wed nou! Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is een gelicensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Die Op die Water Kunstefees vir volgende jaar van 14 tot 19 Februarie. Plaas Ouma van Garry's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
3: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees moet ons Valentine's Week. Oeh, die vaar van die liefde. En kneertjes maak hulle noem het cocktails.
2: Frank Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir alles.
4: Ek sien julle Valentynsweek op Oppie Water Kunstefees.
2: Bespreek nou by oppiewater.co.za of by 011-804-6073.
5: Reggie Philander op RSG, dis die een.

0: Er is geen Dizzy in een bikkie jazz voor een vrijdag aand. Nee. Don Laco met Big Day, Abdullah Ibrahim met Mannenberg en Lee Oscar Up All Night. Ja, nee, die nieuws was nie so lekker hierdie week gewees nie, en op aan het werk toe vanavond het ek al weer slechte story gehoor wat ek nie eens meer wil deel nie. Al wat ek weet is, Suid-Afrika en die rest van die wereld nodig baie gebed. Ja, nee, kom ons bid saam. Ons dans saam vanavond. Skudit met my Reggie Philander. Muziek op aan van Mango Groove. Kurt Darren, Dr. Victor en Joe Mafella.
1: Hallo julle, allemaal is oma hier. Nou, oma niet ook klaar vaar saam op die waterkunstefeest van 14 tot 19 februari 2027 aan boord die MSC Harmonia. Oma en die oogoeie. Nou, dis Valentijnsweek. Oeh, die vaart van die liefde. En knertsies maak, hulle noem het cocktails. Kom saam, man. En ek kan nie wacht om vir julle allemaal te ontmoeten. So bespreek sommer nou jou plek by opiewater.co.za of by 011-844-6073.
2: Skop die skoene uit en skud dit met Reggie Philander.

Hierin getiteld Wonderful, de skidded saam met Reggie Philander vanavond. Hy het gaan net vinnig uit die atelier uit gehaarklop en voor het Toto met Africa. Maar dis dan sommer ook waar ek groet vir vanavond. Jy weet mis nou morgenochtend moet ek alweer hier in hierdie stoel kom sit vir Saterdag sprankel. Maar Reggie het nog muziek vir jou. Bly gerus ingeskakel. Dis so 15:45.

0: William Thomas, delighting the jury with pianist Simon Lepper performing Katie Moss's The Floral Dance.
1: The Floral Dance van Katie Moss, wat in 1911 geschreven is en wat in 1912 de eerste keer door de Australier Peter Dawson opgenomen is. In die opname is het gesing door William Thomas, een Britse bas, wat die ongelukkige ervaring gehad het om door Sir John Eliot Gardner geklapt te worden. Nou ja, toe. Daar is een paar baie welbekende opera-arias, waaroor mense baie sterk voel. Hulle het hulle gunstelinge en niemand anders kom daar nabij nie. Nessun Dorma is nou al voos gesing, en so ook die koningin van die nachtse arias, waarop die soprane al hulle pyrotechniek kan vertoon. Die meeste mense weet dat daar eintlik twee arias is van die koningin van die nacht. Hier is die eerste een, en dit is vir my een besondere ene, een van my geliefkoosde koninginne van die nacht, Edda Moser.